0: je moeder. Je moet blijven zo lang dat was. Is het zo goed? Mag slus je, Pidi kom, zie het weg. Pidi team houdt je, is het goed? Weil ik je moeder.
1: 6:40 Uhr, 10 Minuten nach halb 7.